0: Hey jongens!
1: Hey Fransie! Heb jij een voor mij?

0: Haarlemse Kringen is er op woensdagavond van 7 tot 8 bij de lokale Omroep Goorlen.
1: Dit is de hele week onze weektopper.
2: Lokale Omroep Goorlen. 105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio en via kanaal 44 voor tv. Of lokaleomroepgoorlen.nl.

good, you're good. Keep the groove going. Keep it going.

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Dit is de hele week onze weektopper.
3: Lokale Omroep Goorlen.

dat jij eens dood zult zijn, lieve mama. Dat jij eens dood zult zijn, lieve papa. Dan verliest de lapjesmarkt een vaste klant.

liedjes van even geleden weer even voorbij. Hè? Zoals Jeroen bijvoorbeeld met Neem Me Mee. Het liedje was in juni voor de allereerste keer op de radio in Voor de Wekker Wakker. En toen zei ik van gooi maar een keer in de herhaling over een tijdje. Nou, hier was het dan, hè, het tijdje. Hij was weer eventjes terug, hè? Neem Me Mee. Goedemorgen, het is Voor de Wekker Wakker tijd. Het is vandaag de zaterdageditie. We zijn vandaag, even kijken, 26 september. Hè? Ja, het schiet op. Het is 26 september, zaterdag, een speciale dag. Ook weer vandaag. Gaan we straks even kijken wat voor dag het precies is vandaag. Maar ik zag wel wat bijzonders staan, hè. Ja, gisterenmiddag is er weer een vinvis aangespoeld op het strand van Ameland dit keer. Het dier is ongeveer 11 meter lang en ligt op het strand bij Holm, bij paal 5 en 6. Ja, volgens de dierenambulance Ameland is het dier al een tijdje dood. Ja, in overleg met de gemeente Ameland is besloten om het kadaver te laten liggen. Ja, waarom ze dat doen weet ik niet, maar ik zou zeggen haal het weg. Maar nee, dat doen ze niet, ze laten het dier liggen. Ja, misschien dat het dan met vloed of zo, dat het dan weer mee in zee genomen wordt. En dan, ja, dat het dan in de natuurcyclus gaat verteren. Hè? Dat ja, visjes het gaan opeten en zo. Hè? Ja, volgens de onderzoeker aan de Universiteit van Utrecht komt het slechts enkele keren per jaar voor dat er een walvis aanspoelt. Ja, onderzoek naar de doodsoorzaak met dieren in deze staat, dat is niet meer relevant. De meeste organen zijn niet meer te beoordelen vanwege de rotting, zo zegt de onderzoeker. Dus ja, waar het dier precies aan overleden is, dat zal nooit bekend worden. Maar goed, ze laten hem liggen, ze gaan hem niet weghalen. Dat is wel heel raar. Ja, zo zijn er al heel wat andere dingetjes gebeurd in de wereld, hè. Ja, voor de kust van IJmuiden bijvoorbeeld, begin van het jaar, werd er een bultrug gespot. Opvallend veel zeedieren zijn er ook aangespoeld in korte tijd. Ja, men vraagt zich natuurlijk ook heel vaak af, hoe komt dat? En de bultrug Timmy die zwom naar de reddingsactie 200 kilometer. Maar hij ging wel op dat moment de verkeerde kant op. Hè? Dat zijn nog maar eventjes van die puntjes. Hè? Dus ja, maar ja, hij is nog te zien. Als hij nog niet met de zee is meegenomen, de dode walvis. Op het strand van Ameland. Hè? Ja, tussen paal 5 en 6 bij Holm. Daar is hij dus op het strand. En misschien dat hij daar vandaag nog ligt. Maar als er straks weer vloed wordt, dan wordt hij weer meegenomen de zee. En dan zien we hem waarschijnlijk nooit meer terug. Hè? Nee. Goed, het is vandaag zaterdag. Op deze dag in 1970 staat er een liedje van de Kings op de eerste plaats in de top 40. Het liedje dan op dat moment heet Lola. En Lola komt eraan.

0: Bob Marley en de Wailers, Keep On Moving in de Bob Marley Week. Ja, natuurlijk 50 jaar Positive Vibration. Straks hoor je er nog eentje in dit uur. Dus komt helemaal goed. Ja, tot en met morgen sowieso de Bob Marley Week. Bob Marley staat dan centraal al vanaf maandag. En we hebben allemaal fijne liedjes al gedraaid van Bob Marley. Goed, even kijken naar het nieuws vandaag. In Montreal rijden vandaag Vollering en de wielercollega's de wegwedstrijd van het WK wielrennen. En ja, het centrum van Parijs heeft hoog bezoek, want paus Leo die gaat het centrum op stel te zetten. Dus pauselijk bezoek in Frankrijk. Ja, het weer vandaag. Er zijn eerst wolkenvelden. Er is ook af en toe zon. De temperaturen liggen tussen de 19 en de 22 graden. Ja, het wordt wel wat kouder in de regio Friesland en Groningen. Er is het rond de 18 graden. Vanavond dan zijn er wat opklaringen. En de komende nacht richting zondag dan is er ook een mistbank. Dus oppassen op de weg. Dan koelt het ook af naar 8 tot 14 graden. En als we dan bijvoorbeeld kijken naar zondag, dan zal de zon geregeld schijnen. Het wordt er bij 18 tot 22 graden. En in Limburg dan tikt hij zelfs de 26 graden aan. Dus het wordt warm in de lage landen. En vandaag een kleine voorbode. Maar ja, het is nog niet zo warm als dat het morgen wordt, hè?
1: Hallo, ik ben Erik van Vliet. En ik presenteer iedere ochtend voor de wekker wakker. Vanaf nu op tijdje bed uit.
0: Goedemorgen, het is vandaag zaterdag 26 september. En dit is Mea en

In zijn stamcafé, geschreven door Henny Thijssen en Gerto Heupink. Ja, het is vandaag de dagtopper van deze zaterdag. Goed, goedemorgen. Dit is Voor de Wekker Wakker. We kijken even naar het nieuws. Nou, ik zei het al, hè, de paus die houdt een openluchtmis op een plekje in Parijs. 600.000 mensen worden hierbij verwacht. Ja, het terrein spreidt zich uit over de Champs-Élysées en Arc de Triomphe. En nog veel meer plekjes daar. Dus het wordt erg druk in Parijs vandaag als de paus daar is. Hè. Ja, en Vollering die staat als kopvrouw van de Nederlandse ploeg in de wegwedstrijd bij de vrouwen op het WK wielrennen in Canada, in Montreal. De 180 kilometer lange koers die begint om 3 uur en is natuurlijk weer via de bekende sportapps te volgen. Nou ja, en als je van racen houdt, dat is er ook weer vandaag. Max Verstappen, die komt in actie bij de grote prijs in Azerbeidzjan. De race die start om 1 uur. Ja, vanwege een nationale herdenking daar verplaatst het zich naar de zaterdag, naar vandaag dus. Ja, de kampioenschapsleider Antonelli die start vanaf de 16e plek en zal dus flink wat plekken goed willen maken. Ook Max Verstappen moet zich naar voren vechten. Hij begint op plek 8. Ja. En verder nog als laatste nieuws over TikTok. TikTok heeft een schikking getroffen in een rechtszaak in de Amerikaanse staat Alabama over de veiligheid van kinderen op het platform. TikTok stemde in met beperkingen voor kinderen die het platform gebruiken en zal $100 miljoen gaan betalen aan de staat Alabama. Ja, de rechtszaak die maandag zou beginnen is daarmee van de baan. Ze hebben onder meer afgesproken dat het sociale media platform voor kinderen en tieners een dagelijkse tijdlimiet van 2 uur gaat instellen. En ook krijgen jonge gebruikers voortaan een niet gepersonaliseerde feed. Dus ze worden niet lastiggevallen door reclames en zo. Hè? Ja. Al dus TikTok. Goedemorgen, het is zaterdag en dit is Ricky Martin, Solo Cuero Amarta.

nummers dat tegenwoordig al bij de klassiekers, hè? Jolly Lonois. Ja, en Wonderful Days bij Voor de Wekker Wakker op deze zaterdag 26-9. Ja, zaterdagochtend, geen wekker, geen haast en waarschijnlijk ook even geen zorgen. En dan is er eigenlijk maar één Bob Marley nummer dat daarbij past, Three Little Birds. Ja, bijzonder genoeg hoor je de titel van het nummer helemaal niet terug in het beroemde refrein. En daarom noemen veel mensen het nummer simpelweg Don't Worry About a Thing. Ja, waar de drie kleine vogeltjes vandaan kwamen, daar bestaan verschillende verhalen over. Bob Marley vertelde zelf dat hij bij zijn huis in Jamaica regelmatig vogels zag. Maar drie vrouwelijke achtergrondzangeressen, de I-Trees, die vertelden later dat zij de Three Little Birds waren. Ja, wat de waarheid ook is, de boodschap is inmiddels wereldberoemd. Maak je niet overal druk om, het komt uiteindelijk allemaal goed. En op zaterdagmorgen nemen we dat advies graag van Bob Marley aan. Don't worry about a thing. Bob Marley and the Wailers and the Three Little Birds.

0: it's time to rock.
1: U luistert naar Voor de Wekker Wakker.

Down in Klaus, Abluf, een holiday in Spain. Ja, toen ik op vakantie was in Spanje, toen kwam dit liedje daar ook voorbij op een Nederlandse radiozender. Goed, voor de wekker wakker op deze dag in 1855, het is even geleden. De Bild registreert een temperatuur van 0,8 graden min. Het is de vroegste datum dat het in de Bild op normale waarnemingshoogte aan het vriezen is. En in het blad The Saturday Evening Post verschijnt er een advertentie van de Edison fonograaf. Bij deze platenspeler in 1908 kreeg je gratis platen van de democratische en republikeinse presidentskandidaten. Ja, en tot besluit in 1934 op deze dag in Clydebank bij Glasgow loopt de Queen Mary van stapel. Het is op dat moment het grootste passagiersschip ter wereld. De Queen Mary, de boot, weegt namelijk 81.240 ton. Hè? Ja.

0: een week van hard werken. Dan zijn we er weer met de Dik voor elkaar show. Of de Dik voor die zalle show, zoals we wel te zeggen. Nou ja, we gaan weer beginnen met de grote is er nog niet. Belachelijk dat u al met een eeuwig verlaat toch ook niet te geloven. En dan kan ook niet proberen om even op tijd te komen. Telefoon moet je ook allemaal zelf aanpakken, ja. Hallo, met voor elkaar. Ah, de groep, wat zit je nou, man? We zijn uitgebreid begonnen met die Dik voor elkaar show. Je bent er helemaal behachtelijk, hè, zonder productie. Wat zit je nou, man?
1: Ik sta op het ogenblik langs de snelweg Zwolle-Amersfoort.
0: Zwolle!

0: weer. Wiederom in jij en aan wie ik wil aanmerken. Dan zijn we er weer met de Dik voor elkaar show. Of de Dik voor die zalle show, zoals we wel te zeggen. Nou ja, we gaan weer beginnen met de groot is er nog niet. Belachelijk figuur, altijd een eeuwig verlaten, ook niet te geloven. En dan kan ook niet proberen om even op date te komen. Telefoon moet je ook allemaal zelf aanpakken, ja. Hallo, met voor elkaar. Ah, de groep, wat zit je nou, man? We zijn uitgebreid begonnen met die Dik voor elkaar show. Je bent er helemaal belachelijk, hè, zonder productie. Wat zit je nou, man?
1: Ik sta op het ogenblik langs de snelweg Zwolle-Amersfoort.
0: Zwolle-Amersfoort, ja. Ik zit hier in Hilversum, boer.
1: Ja, maar ik heb van de week naar Rob Oud gekeken.
0: Naar wie?
1: Rob Oud.
0: Rob Oud?
1: Ja, van het programma. En nou dacht ik, is misschien wel leuk om ook in de snelle bolide even naar Hilversum te komen.
0: Oh, dat is al je bedoelt, ja, dat heb ik gezien, ja. Die kwam in zo'n hele snelle boiler, kwam die hier naartoe, hè?
1: Ja, heb ik geleend. Okay. Die heb ik geleend.
0: Wat zeg je?
1: Die heb ik geleend.
0: Een boiler geleend, ja.
1: Ja, en nou kom ik dus in mijn snelle bolide even naar Hilversum.
0: Oké, dan zie ik je zo meteen wel.
1: Ja.
0: Tot vlak de groep.
2: Zo, wie ben ik dan?
0: Nou, dat had je snel gedaan.
2: Ja, dat is een hele snelle bolide.
0: Ja, dat moet wel, ongelooflijk. Dat is nog sneller dan die oud, want die had geloof ik toch minstens 3-4 minuten nodig.
2: Ja.
0: Nou, knap, heel knap. En dan is het nu tijd voor...
3: Klink klaar.
2: Zonder nonsens.
3: Maar met...
2: Mayonaise.
0: Die... Mayonaise, met
2: Belger
0: en
2: Dinges,
0: Smits.
2: Ah, met Belger en Dinges.
0: Ja, zo, goedemorgen luisteraar. Daar zijn we dan weer met Klink Klaar. Nou, zoals gewoonlijk gaan we weer beginnen met onze muziekquiz. U weet hoe het gaat. We hebben weer een muziekstuk gekozen. En daar hebben we drie verschillende uitvoeringen van. En
2: die prachtig hebben we gemonteerd.
0: Prachtig gemonteerd. En die hebben we aan elkaar geplakt. En u hoort achterin volgens een vrouw, een man en een kind. En aan u is de taak om uit te vissen wie het zijn. U stuurt ons een briefkaartje aan Klinklaar.
2: Zonder nonsens.
0: Zonder nonsens, ja. Oké.

baritonstem. En een duidelijk Duits accent, hè? Dat heeft hij, hè? Deze Dominique Rosso. Hij is 40 jaar en zijn repertoire en zijn video's worden al online gedeeld via onder andere Guido van Horenweder. Via YouTube, waar hij ook diverse nummers al ten gehore brengt. Ja, hij zingt nummers zoals Die Nacht in Portofino, wat omschreven wordt als een romantische zomernachtzong. En het vredesnummer If We Were All Little Angels. Ja, hij heeft een diep stemgeluid en het leent zich uitstekend voor melodieuze en meeslepende pop- en slagerachtige ballads. Ja, Dominique Rosso, onthoud die naam in elk geval. Hè. Goed, voor de wekker wakker. Ja, het is vandaag 26 september. Vandaag wordt het redelijk weer. Hè. Het wordt 18 graden in het noorden van het land tot 21 graden in het zuiden van de Lage Landen. En ook Zeeuws-Vlaanderen en een groot deel van Duitsland wordt het mooi weer. Vanavond zijn er wel wat opklaringen. Er is ook wat mist natuurlijk nu nog op dit moment. En de komende nacht ook, dus pas op de weg. Ja, het koelt af in de nacht naar 14 graden en op sommige plekken zelfs 8 graden. Ja, en zondag dan schijnt er nog veel meer zon. Het wordt daarbij 18 tot 22 graden. Goed, het nieuws van vandaag. Ja, Martin Gaus is moe gestreden, zo zegt hij, van een fantastisch leven dat voluit geleefd is. Dat zegt hij in een interview met onder andere de krant De Telegraaf, de voormalige tv-maker, die met gezondheidsproblemen kampt. Die vindt het tegelijkertijd ook onwerkelijk dat hij langzaam in de vergetelheid raakt. Ja, misschien zegt het je niks. Martin Gaus, hij was toen een hondenfluisteraar, zeg maar. Hè. Hij wist alles van honden. Hij praatte met ze. Hij deed leuke dingen. En je stond soms versteld van Martin Gaus als hij met een hond bezig was. Van hoe krijgt die hond het, of hoe krijgt hij het nou voor elkaar dat die hond dat allemaal doet. Hè. Hij gaf zelfs hondentrainingscursussen op tv. Hij was wezenloos populair bij de hondenbezitters. Hè? Ja, en in één keer was hij weg. Toen was het gedaan. Ja, hij is inmiddels nu 82 jaar. Hij zegt, de man van de tv-programma's als de natte neuzen, want zo heette het, hè, en dierenmanieren. Ja, hij kreeg last van zijn darmen. Hij had een lekkende hartklep. Nou ja, hij leeft nu nog steeds. Maar hij zegt wel dat hij klaar is. Hij heeft een fantastisch leven geleefd. Hè. Ja. Goed, voor de wekker wakker. We begonnen trouwens met Anita Meijer, hè, met Why Tell Me Why. 1981 stond dat op deze dag. 6 weken op de allereerste plaats. Ja. Goed, voor de wekker wakker. We zitten nog in de Bob Marley week. We hebben er weer eentje voor je. Weer een liedje van Bob Marley. Hè? En welke dat is? Dat is een kleine verrassing.

Goedemorgen, dit is Voor de Wekker Wakker op deze zaterdag 26 september. Ja, even het nieuws. Het kabinet wil met het actieplan Versnelling Woningbouw de woningnood gaan aanpakken door meer en sneller te bouwen. Maar om de woningmarkt weer in beweging te krijgen is er volgens experts vooral nodig om meer middenhuurwoningen neer te zetten. Vooral het aanbod op de middenhuur staat onder druk en daardoor stijgt een belangrijke schakel tussen sociale huur en de vrije sector weg te vallen. De woonminister wil de woningbouw gaan versnellen. Begin deze week presenteerde ze het actieplan Versnelling Woningbouw. Ja, en oplichters hebben in februari bijna 100 miljoen euro gejat van de grootste bank van Italië. Dat deden ze door met AI de stem van een advocaat na te maken, waardoor de topman van de bank dacht met de advocaat te spreken. Hij liet vervolgens het geld overmaken naar buitenlandse rekeningen. Ja, de zwendel werd vrij snel ontdekt. Iets meer dan de helft van het geld kon worden teruggehaald in samenwerking met de autoriteiten in Portugal, Italië en China. Ja, de rest van het geld, zo'n 36 miljoen euro, is nog altijd weg. Ja, het geld zou via buitenlandse rekeningen zijn doorgesluist en zijn omgezet in crypto. Ja, AI, levensgevaarlijk, dat zie je maar weer, hè. Ja, en autofabrikant Volkswagen, de AG, die roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en ook Audi's terug. Er is een defecte bout en die zou de stuurbekrachtiging kunnen beïnvloeden. Ja, de bout zal worden vervangen. Het betreft de Volkswagen modellen Golf, Golf variant, de Tiguan, de Touran en de Caddy. Die zijn geproduceerd tussen september 2013 en juli 2024. En ook de Audi's Q3 uit oktober 2017 tot en met mei 2024. Het is nog niet helemaal duidelijk om hoeveel Nederlandse auto's en Vlaamse auto's het gaat. Het Duitse blad Automotor en Sport die schrijft dat Volkswagen ervan uitgaat dat maximaal 1% van de auto's daadwerkelijk schade heeft aan de bout. Zo zijn er ook nog geen ongevallen geweest of andere incidenten bekend. Maar ja, Volkswagen zegt ook, kun het beter voor zijn dan dat je achter de feiten aanloopt, hè? Ja. Goed, Voor de Wekker Wakker op deze zaterdag. Kijk, dat was het tijd zijn van half. Het is tijd voor Nick Schilder en Brian Vee.

0: Een multimiljonair.
1: Ja, vijf heren, de bankzitters. Maar ze zijn nog geen multimiljonair, hoor. Ze moeten nog wel even zingen om het geld op de rekening te verhogen. Maar goed, het is wel een lekker liedje. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Ja, de Ierse band U2 heeft afgelopen vrijdag een optreden gegeven. Op de school waar de band 50 jaar geleden was begonnen. Op het schoolplein van de Mount Temple School in Dublin speelde de band 7 nummers. Waaronder With or Without You. Ja, de band werd 50 jaar geleden opgericht nadat de toen 14-jarige Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. Nou ja, de audities die waren een paar dagen later en op 25 september 1976 bij Larry Mullen thuis. Nou ja, Bono had de auditie bijna overgeslagen omdat hij een paar jaar ouder was dan Mullen en bang was dat hij er niet tussen zou passen. Nou ja, Adam Clayton was toen nog een bassist die geen bas kon spelen, dus het was nog niet helemaal goed. Hij werd geselecteerd omdat hij het mooiste haar had. Ja, ja, die jonge band U2 begon onder de naam Feedback en bestond later naast Larry Mullen en zanger Paul Heusen, de echte naam van Bono, ook gitarist David Evans en The Edge en bassist Adam Clayton. Ja, ja, op het schoolplein opende afgelopen vrijdag U2 het mini-concert voor honderden scholieren met het nummer I Will Follow. Ja, en dat nummer komt van hun eerste album dat in 1980 verscheen. Nou ja, het optreden is onderdeel van de promotie, want U2 heeft een nieuw album dat heet Carnaval de Luz, dat in november gaat uitkomen. En op dat album staat onder andere een duet van Bono met de vorige maand overleden zangeres Dolly Parton. Ja, leuk hè? Goed. Nou, U2 dan maar, hè, met I Will Follow. 50 jaar geleden begon het hiermee, hè, zeggen ze.

0: Tiffin, There's a Friction, Too Much Friction. Ja, het is een oud nummer al. Hij komt uit 1983 van de Nieuw-Zeelandse singer-songwriter Tim Finn. Ja, natuurlijk de oprichter van de band Split Ins. En de broer van Neil Finn, ja, van het soloalbum Escapade. Hè. Daar kwam hij vanaf. Ja, Tim Finn schreef eigenlijk het nummer toen hij nog deel uitmaakte van Split Ins. Split Ends, moet ik eigenlijk zeggen. Nou ja, het bracht een vlottere, meer energieke pop-rock sound met zich mee dan veel van het eerdere experimentele werk van zijn band. Ja, het werd een redelijk grote hit, hè? Ja. Goed, voor de wekker wakker. Het is bijna zover. Bijna klaar voor deze zaterdageditie. Maar we zitten nog in de Bob Marley week, hè?
1: Doe maar Bob Marley. Ja. Bob Marley. De hele week opstaan met Bob Marley.
0: De hele week opstaan met Bob Marley. Nou, lekker wakker worden toch, hè? I'll level you up yourself, Bob Marley.

De Bob Marley Week die stopt morgen. Dan gaan we de laatste liedjes draaien van Bob Marley in dit programma. Ja, er zal natuurlijk af en toe best wel eentje voorbij komen. Maar de Bob Marley Week, 50 jaar Positive Vibrations, is dan voorbij. Ik ben altijd weer benieuwd wat de volgende themaweek wordt, hè? Want dat wordt allemaal bedacht. Ja, VoiceOver die gaat er weer in zijn denktank zitten en dan komt er weer wat nieuws uit. Hè? Ja, het is vandaag trouwens de Werelddovendag. Ja, wereldwijd. Nationale organisaties van doven in Nederland en België zijn vandaag in de aandacht op de Werelddovendag. Het is vandaag ook de Burendag, hè? Ja, Burendag is een initiatief van de koffiefabrikant en het Oranje Fonds en wordt op deze zaterdag van september gehouden. Ja, dus gezellig bij de buren een bakje koffie drinken bijvoorbeeld zou lekker zijn. Het is vandaag ook nog een keer, en dat is ook misschien leuk om te weten, de Wereld Anticonceptiedag. Ja, die vindt sinds 2007 plaats. Organisaties op het gebied van gezinsplanning willen hier aandacht voor geven. Het is geen dag voor geboortebeperking, want we hebben baby's nodig, hè, want de wereldbevolking die is op bepaalde plekken aan het afnemen en daarom moeten er meer kindjes geboren worden. Maar tijdens de Wereld Anticonceptiedag wordt het belang van anticonceptie vooral benadrukt om ongewenste zwangerschap aan te strepen. Ja, het is ook nog een keer, het was ook leuk, de Europese dag van de paddenstoel. Ja, ik zat ook een beetje raar te kijken toen ik vanmorgen keek op mijn planning. Ik dacht, paddenstoel, jongens, paddenstoel, waar ken ik dat ook?

0: komt dat vandaan, hè? Ik heb hier zo'n speeldoosje en dan komt dat uit, eigenlijk. Ah, je had het herkend, hè. Als je bijvoorbeeld in de Efteling loopt bij de paddenstoelen, dan hoor je dit, hè. Nou, dat is leuk om vandaag, als je naar de Efteling gaat toevallig. Het is vandaag dus de Europese dag van de paddenstoelen. Ja, op deze dag worden er in heel Europa paddenstoelen in het zonnetje gezet.
1: The early bird.
0: Ja.
1: Van de radio is Erik van Vliet.
0: Ah, dat is fijn om te weten.
1: De early bird van de radio is Erik van Vliet.
0: Goed, een grote hit uit het verleden.

Dit was er weer, de zaterdageditie van Voor de Wekker Wakker. We zijn er morgen weer op de zondag. Wat mij betreft, tot morgen, geniet ervan. En ik spreek je dan morgen gewoon weer voor de zondageditie van Voor de Wekker Wakker. En niet vergeten, hè, vandaag de dag van de paddenstoel.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van Belegen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Dit is de hele week onze weektopper.

0: de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
1: Dit is de hele week onze weektopper.
2: Bij lokale omroep Goorlen hoor je het laatste nieuws uit de regio.

0: Beste vrienden, jullie luisteren naar Lokale Omroep Gorle. Dit is Erik van Kronstad 23. Een Noorse baan uit Bergen. Jullie staan op het punt onze single Helgen van het aankomende album Sommermachtje te horen. Blijf de hele dag luisteren naar Goolse Groeven.
1: Lokale Omroep Gorle.
2: Dit is de hele week onze weektopper.

0: iedereen bedankt voor het komen.
1: Heel veel geluk samen.
2: Ik wens jullie een behouden van...
3: Liefde zo mooi.
4: Ik wens jullie geweldige seksmaatregelen.
3: Geluk veel jullie.
1: Veel geluk samen. Lots of love and happiness.
5: Prachtig. Kut.
6: Cool.
7: Ga je nog aantikken of niet?
8: Ja, sorry.
7: Ja.

0: Hey jongens!
1: Hey Fransie! Heb jij één voor mij?

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale Omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9. Dit is de hele week onze weektopper.
1: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaleomroepgoorlen.nl.

Hey!

105.6 FM. Digitaal via kanaal 919 voor radio. En via kanaal 44 voor tv. Of lokale omroep Goorlen.nl. Yeah!

0: Heb jij een passie voor journalistiek en wil je weten wat er echt speelt in ons dorp?
1: Droom je ervan om de microfoon te pakken, scherpe interviews af te nemen of mee te draaien achter de schermen van radio en tv?
0: Dan is de lokale omroep Goorlen op zoek naar jou. We trekken erop uit, op expeditie naar nieuwe gezichten die ons team willen versterken.
1: Samen met een gezellige club vrijwilligers duik je midden in de Goorlense samenleving. Je leert de mensen kennen, maakt unieke reportages en doet ervaringen op waar je de rest van je leven iets aan hebt.
0: Ervaring is niet nodig, een gezonde dosis nieuwsgierigheid wel.
1: Word ook een van de nieuwe gezichten van onze omroep.
0: Kijk voor meer informatie op lokaleomroepgoorlen.nl of loop eens bij ons binnen. Tot snel bij de LOG.
2: Dit is de hele week onze weektopper.

0: Alle evenweken op zondag gaat lekker zo. Op zondag. Twee uurtjes van 8 tot 10 gaat alle kanten op. Van Belegen Radio tot actualiteit. Blues, rock, Hollands, noem maar op. Evenweken op zondag van 8 tot 10 gaat lekker zo op je lokale omroep.
1: Het gaat lekker zo. Dus luister naar deze radio.
2: Dit is de hele week onze weektopper.

0: beste vrienden, jullie luisteren naar Lokale Omroep Gorle. Dit is Erik van Kroonstad 23. Een Noorse baan uit Bergen. Jullie staan op het punt onze single Helgen van het aankomende album Sommermarkt te horen. Blijf de hele dag luisteren naar Goolse Groeven.
1: Lokale Omroep Gorle.
2: Dit is de hele week onze weektopper.

0: iedereen bedankt voor het komen.
1: Heel veel geluk samen.
2: Ik wens jullie een behouden van...
3: Het liefst is zo mooi.
4: Ik wens jullie geweldige seksmaatregelen.
3: Geluk veel jullie.
1: Veel geluk samen. Lots of love and happiness.
5: Prachtig. Kut.
6: Cool.
7: Ga je nog aantikken of niet?
8: Ja, sorry.
7: Ja.

0: de 14 dagen op zondagavond van 8 tot 10.
1: Dit is de hele week onze weektopper.
2: Blijf op de hoogte. Luister lokale omroep Goorlen.

met bezig nou. Zijn er? Yeah. Now let that guitar fall in. Oh yeah.

0: Hey jongens!
1: Hey Fransie! Heb jij één voor mij?

0: Dit is de hele week onze weektopper.
1: Blijf op de hoogte via lokaleomroepgoorlen.nl.

0: Iedere donderdagavond van 7 tot 9 op de lokale omroep Goorlen presenteren Franca, Ad en Theo Podium Breed. Met muziek, alles over cultuur in Goorlen en leuke, boeiende interviews. Het podium van de lokale omroep is aan u. Donderdag van 7 tot 9. Dit is de hele week onze weektopper.
1: Volg het laatste nieuws via radio, tv en lokaalomroepgoorlen.nl.